0: Du hast eingeschaltet nach dem Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm von Prediger Reimer an mit dem Buch Amos am Alten Testament. Und er hat hauptsächlich die Einleitung für das Buch. Er weiß, was die Umstände in Israel während der Zeit und dann, wo Gott Amos rufen würde als ein Prophet für Israel und auch wer Amos wie und wo er von herkommt. Wir sagen auch, dass Gott nicht in Ansehen von der Person haft, aber er kickt nur was an uns hart ist, wenn er uns zu sehen deins rufen würde. In das vorherige Programm, wo wir seinen, dort Amos anfang zu prophezeien über Israel, dort Gott sehen gerecht wurde über ihn kommen lassen, wer in ihrer Angehörsamkeit. Ich lade nun weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu seinen, was die Bibel uns von der Wada lehren wird von, wo wichtig dort ist, dort auch wie, aus Gott sie nicht kennen, ja, true sein, zu was immer er uns beropen haft. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du jeder Torhercher weiter muss wirklich sehen. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, dort fährt mal, fang ich an mit der kleinen Amos-Buch im Alten Testament. Und ich habe ein Betwort genommen von dort 7. Kapitel zum Anfangen. Dort wird das erste Mal, dort ich zu dir tun habe, aber ich will haben, dort wie wenst ein Bet bekannt können worden mit des Prophet Amos. Hey, wir ein Schauport von der kleinen Stadt Tekoa. Tekoa wird die letzte Schade vor dem, dort die große Wildnis anfängt. Dort rauf leider den nur den Deutschen See. Amos chand diese Stadt sehr gut. Hey, wir ein Schauport und auch einer, der Mühlbeere oft plecken deed. Wir haben dort eben Saat aus Mühlbeere Frucht. Und dort wird ein kleiner Bär so aus Wildnis Viehe bären. Also wie Amos endlich einer, der rumreist. Gott raubt ihm von dort südliche Königreich von Juda und schickt ihm nur dort nördliche Königreich von Israel, nur Bethel, wo du jetzt dienst wir, und da soll er prophezeien. Der Amos wir nicht ein Staatsmensch, he wir wirklich von dort Land. Und mir ist so, dass als er dort erste Mal nur der Großstadt käme, wurde die Menschen immer han Spuss gemacht davon an. Aber dann fangen sie ut, dass dies Mann wirklich eine Botschaft hat. Da wäre schien mehrere, die so dachten, dass er kun am eng reicht seine. Da wäre mehrere, die seine Botschaft annehmen, und dort badet seine, die die Wahrheit nicht hören wollen. Und so wäre da seine, die sich vereinigte, am anzubringen. Das ist interessant, wie durch die Jahre sind dort Volken religiösische Menschen, die Gott seine Dinge und Dinge verfolgt hat. Historische Gemeindegeschichte donen dort behaupten. Ich sehe, dass die sich gegen ihn vereinigte. Sie schickte am Messiah, die Priester, und der wir ein gewitzter politischer Mann. He ging nur dem König Jeroboam, den Zweiten, und reagte dem ab gegen Amos. Und dann ging er trägt nur Amos und deed am beleidigen. Ich will nun erst die 12. und 13. Vers lesen und dort 7. Kapitel. Dann said Amasiah zu Amos, Go, du Prophet, sei die fair, dass du no Juda jest, und dass du dort din Brot eten dest und dort, du din prophezeier. Und komm niemals mehr no Bethel mit din prophezeier, denn dort ist dem König seine Heilige steht und wo dem König sein Wohnhaus ist. Dort schien so, dass Amasiah zu Amos sagt, dass er bloß will Jalta. Dort ist, worum er nur dem König seine Städte gekommen ist. Was immer, sie wollen ihn dort nicht hören. Sie wollen nicht hören, was Gott zu ihm zu sagen hat. Der Amasiah lädt Amos weiter, dass er kein Gebrück hat, was irgendwas anbelangt, dass er zu sagen hat. Und auch nicht für Amos selbst. Was Amasiah anbelangt, Amos wie viel zu ihr Ring. Dat de eriend woord wordt te zeggen ha hier, en dem chenig zine am jegend. No Amasiah zin denken, wie dit ne zeer beriemde steed, wo Amos proud Gott zine boodschaft uit te geven. En Amasiah wil da nischt van weten, en proud dem Amos los te worden met wied, de dem Amos zeer beleidje zullen. Hij proud Amos te zeggen, dat de chenig zeer antevreed weer met Am, en dat hij zich wegbrengen zal van die stad. Amos deed dat falsch en dem tjenig niet riemen. Hij reed niet toe aan met sanfte, fijne reed. Oh nee. Hij deed aan niet geloven dat zij zo'n fijne mensen waren. En dan ook, wanneer hij een schoop hoort weer en met moeilijk bij hem en bare arbeider deed, wordt het hem niet zeer aangeneem loten. Zijn hang wordt niet fijn wit zijn. En zijn gezicht wordt immer aan en je brand zijn. En Messiah dacht zo dat zo'n mens tien geschaft had en dem tjenig zijn eigen woord. Oberhark nu wat des besondere Gottes Mann to Amasaya to Zaya hod. 14. en 15. Vers en dat 7. Kapitel in Amos. Dan antwoord Amos to dem Amasaya en zeed, ik wil nicht een profeet en ook nicht een profeet zien zien, aber ik wil een schoophoord en deed moelbare vrucht plekken. En de Heer God neem me als ik de Heer bezorgde deed, en de Heer God zeed to me, go en doud to mijn volk Israël, profetseer. Amos deed antwoorden en een zeer leeftolje weg, zodat dat het en te worden weer, dat hij een meesje man weer. Hij deed God zijn gerechtigheid en gerecht, predje. Door zijn zonen deed hem Amos aandiede als een profeet, die God zijn gerecht broof predje deed, zoals van dat haal vier door weer. Op een zee hoe leeftolig hij reden deed, to Amasaya. Wie worden zijn boodschap loten bechecken? Nu wel, ik bloos hier in dit 7e kapitel, nach den 16e vers lezen, en wat hij te zeggen heeft, is even de schoop, jo. Also hier nu, wat de Heer God te zeggen heeft. Du zeigst, du nicht je in Israël prophezeien, en lot die weer nicht je in Isaac zijn geschlecht vallen. Amos wil zich zeer zeggen dat God hem geschikt had en laat hem Amasaya weten dat de Heer God hem door aangesteld heeft als een profeet. Hij had veel toevertrouwen in de Heer God. Hij stond dat wellicht toe dat hij niet een prediker weer. Een profeet, hij wil niet eenmaal een profeet zien zien. Hij wil van een zeer kleine stad door hem zieden. En je wordt zeer willen dat hij maar een zeer eenvoudige man weer. En wordt zekerlijk niet, mank zo'n mensen, mank passen, als door in dem tjenig zijn jegen woord worden zinnen. Ober, wann God een mens roepen deed, een gewisse arbeid voor hem te doen, dan is het zekerlijk zeer wichtig, dat zo'n mens zich handjeeft tot dem Heer en tot de arbeid die God hem gegeven heeft te doen. Door zal dan nischt im Stich zinnen, wat persönlich is, wie soll er ganz und kor wellig sein, Gott gehorsam zu sein, so als Amos wir. Der Amasaya und der Tjenig da in Israel, wo er immerhin so gedacht hat, dass das arme Schubhord nicht wird hat, warum soll er sie noch am Harche? Aber sie hat er sollt Harche, weil es ein daunt, ob er auch mal ein arme Schubhord wird. Doch hat er Gott seine Botschaft. Ik weet van predjes die zo zijn, die wassen op in een kleine dorp, en je ze goa op een vorm, en die waren maar zeer eenvoudig. Ober die houden zich tot God aan je geeft, en deden God zijn woord vlietig en klaar predje, en God zegend erdienst. Ober jo, daar waren ook zonen ze goa maar christen, die zo dachten dat die maar eenvoudige, aanbeleerde mensen waren. Waarom zullen ze nou aanharken? Dat is een goede lektion voor ons. Wie, die wie God zijn dingen zendt en God zijn woord ha, zullen ons zeer zeker zijn dat God ons geschikt heeft. Wanneer iemand wat vertwijfeld is, dan zal zo'n niet proberen te predigen of ongerechten. Wat hier zeer wichtig is, is de vraag, heeft God die beroep zijn woord uit te leiden, en predje. Wann God die beroepen heeft, vriend, dan zal er nischt am Stich zijn, dat du God zijn woord klaar en duidelijk uitgeven deest. In den 16e vers is beschreven dat Amos een persoonlijke profetie heeft tegen dem Amasaya. En wanneer hij ook een zeer leeftolje man is, dat heet Amos, doch is hij broof en zegt to Amasaya wat God hem gegeven heeft te zeggen. en vi vore dat låta en des studium betjekke. Mensche ha meint mot te mig gesagt, dat ek tjene fallmacht ha en min dienst, sogar en det wat ek nu do en des dienst met des studium gat zin woord ut te jeven. Obe vriend, als ek een jonge bengel wie, wist ek je neef dat God mij beropen had. O dat nemen stoot wat ek mij handjeven deed. Obe God deed zijn heilige geest en zijn woord, deed mij de lang leiden wat ek mij schließlich handjeef. Also moet ek zeggen dat ek nu deze arbeid doe, wils ek mij gans zeker zie dat God mij daartoe beropen heeft. Ek zie verlecht niet zo beriemd als een je andere zendt. Ob dat mag geen onderscheid tot dem Herr, en eindelijk ook niet to me. Ik weet dat God mij te deze arbeid beropen heeft, en hij wordt zien, wordt zegenen, en doet of ik beriemd zie of niet. Zolang als ik true zie, to God zien woord, dat klaar en duidelijk uit te leiden. Mijn volmacht komt niet van mijzelf. Wat ik zie of wat ik via, Lever kämpft so eine Vollmacht von Gott sein Wort. So wie dort auch mit Amos. He deed nicht dort prophezeien, wat Menschen sehde. He jef die Botschaft, die von Gott selbst käm. He deed jegen die Sinn predje, die door in Israel wie. He hielt nicht ein Blatt für ein Müll, wann he rede deed. He jef Gott seine Worte kriegt so, als Gott am dort jef zu sagen. He wist dat die Sache nicht kon beter gemacht worden, zoals van een door meer geloond parfum op een mesthoepen worden napjeten, wordt niet veel wat helpen. Dat wordt de zaak niet anders, dat door zin weer, dat moest met je handeld worden, en waar niet, dan wordt door je recht komen. Hij moet dat zeer klaar, dat wan God ook zeer geduldig weer, dat kwam door een tijd, wan de geduld wordt te eng zijn. En hij geeft de warning ook krijgt zo, als God dat uitleed. Daar zijn drie omstanden die Amos van Rede deed, en te woont hij profetieën deed. En wie worden die zijn en dem dat we in dit boek studeren worden. Wat ik me even wonderde doe, is dat China door een battle wist wer hij weer. Zoals ik gezegd heb, hij weer niet beriemd ergens zest voor, als door in de kleine kruis van mensen en Tekoa. Eindelijk is Amos nu ook niet zeer goed bekend, mank Christen en predjes, zo goa, dat heet dat boek dat hij geschreven heeft. Weinig predjes ha Amos gebruikt als een predigt tekst. Amos en Hosea deden tozelfde tijd profetieën, en maar han werden ze bekend, ene met de andere. Zoals we al gezien ha, Hosea deed God zijn leven betonen, ob de God die leven is, wordt de zin dag strofe. Amos redt van hoe het je recht en God zijn gerechtigheid die niet endert, dat dan God zijn oordeel brengt, wanneer mensen niet boezen doen.

Nu var jag tryggen och nådde det första kapitel. Jag vill en stort än det sjunde kapitel så att vi dem Amos sina budskap sända kunna. Nu vet vi vänsen bet från vär des man Amos via. Wann hei ook nicht hoch beriemt is, doch dat hei zin dienst ohne furcht. En hei haft ne boodschaft nicht bloos voor de Israël-nation. Endlich haft zin ne profetie met de welt te donen zoals de dan weer. Hei reed eerst de nationen die doorrand am Israël weeren, en hei houdt ne boodschaft voor de welt haarsche die dan weeren. Dat weer even nicht wat niet, andere profeten deden dat ook. Zo'n profeten als Jesaja, Jeremia, Ezekiel en Daniel, deden profetieën tegen andere nationen. Over ihre boodschap wie gewoonlijk eerst tegen haar eigen volk Israël. Amos deed krijg dat eigen deel. Hij heeft eerst de profetie van oordeel tegen de andere nationen ram Israël. Als hij door dat eerste bij de tjenig zinne tegen wordt reed, zeed hij dat God Syrië rechten wordt, en ook de andere nationen door rondom, zoals Fenicië, Edom, Ammon en Moab. Mensen tjemen van wijd en breed te horen wat Amos van de andere nationen te zeggen had. Denje valt dat zeggen, en ze vreden zich zeggen, dat hij je recht reed voor de nationen ram aan, zolang als hij niet van ere zin reden deed. Daar is ik zo tom deel wens nu, en veel tjoeke. Mensen harken jaren van de predje van de zinde reden deed, die mensen duizenden jaren terug deden. Zolang als hij niet van ere zin reden deed. Bloos niet op ere teer klonje. Dan is door je schrecht. Jo Amos weer een zeer fijnheid predje. Hij verstond zeer goed hoe hij mensen kon aanreden, zodat ze harken worden. Ik stem niet met de priester Amos zei, die wil hebben dat Amos daar niet predigen zal. Ik wil nu verder de eerste passage betonen en dit Amos boek. Also eerst Amos, dat eerste kapitel, de eerste passage. Dit zijn de Amos zijn weer en schopvormen van Tekoa, die hij zag wegen Israël en de dag van Uzia, tjenig en Juda, en aan de dag van Jeroboam, Joas zijn zin, de tjenig aan Israël, 2 jaar ver den eed bebe. Ik wou hier niet wat zeggen wegen de tijd als Amos profetie deed. De profeet Zacharia reed ook van den eed bebe, meest 200 jaar later als dit. Nu allemaal weer dat während de Uzia zijn harsche. Dat kun je dan ook zeggen en dat is eigenlijk niet zeer wichtig, krijgt wanneer dat weer. Buiten dat het te zien is, dat hij tot dezelfde tijd profetieën deed als Hosea. Amos wie een profeet tot dat noordelijke tjenigrijk Israël. Tweede vers. En hij zei, de Heer God wordt van Zion roeren, en van Jeruzalem laat hij zijn stem heren, en de schophoord ere weid is verlegen, en de spets van den Karmelboog is verdriegt. Dit is je dan zeer bunte reed en zeer strome reed. Hij zegt dat de Heer God wordt van zien roeren of de luid brellen. Van Beholahas, de profeet Joel, brukt ook dat woord. Dat is zoals van een lijf eenmaal luid roeren deed of de brellen, van de roep heeft. En jo, dat is een interessante weg zijn profetie aan te vangen. Niet zo. De Heer God wordt van zien roeren. Het reed van dat oordeel dat op de nationen komen wordt. En wanneer reed ervan dat de wijd verlegen is, meent dat door een drie tijd komen wordt met een hongersnood. En de hongersnood wordt over dat ganse land komen. Zonder de in deze tijd en de am jegen centje vast, zei je dan dat het een zeer strome steed is. Alles is fijn grijn met schijne bloemen en andere gewas. Dat moet zo zijn geweest in Amos zijn tijd, en ook in de Elia zijn tijd. Ober daar wordt een drie tijd komen, en met dat wordt er dan ook hongersnood zijn. En nu komen we naar een poort dat te doen heeft met je recht, dat op de nationen komen wordt, die dicht aan Israël er grenzen weer.
Gott sein Wort, sogar im Olden Testament, bewies, dass Gott nicht bloß Israel er Gott ist, aber er auch die Heide oder andere Nationen er Gott ist. Der Apostel Paulus macht das sehr klar im Neuen Testament. Und Gott hat die anderen Nationen auch Rechte. Und wann Gott nur in dieser Genodtiet dort Hauptvernehmen ist, dass er ein Volk und alle Völker rüttrupen dort für sein Nomen, meint nicht, dass er sich losgemacht hat von dieser Weltsache, weil er hat sich nicht davon losgemacht. Er hat nu noch mag die Weltnationen arbeiten und rechten, und der Amos-Buch hat ein Nachteil davon zu sein. Die erste Nation, die von geredet wird, ist Syria, dritter Vers. So sagt der Herr Gott, für drei Übertretungen, nee, für vier, wo ich nicht weichdrehe, von der Strophe für Damaskus, dann sie hat Gilead mit eisener Gerätschaft gedrascht. Von wat redet er? Erstens, wann er von drei oder vier Übertretungen redet, meint er nicht, dass er die Tale redet. Anders gesagt, da wäre ein Nachteil Übertretungen. Und Gott wisst sehr gut, was die wäre, sogar wann dort Volk vielleicht auch so dacht, dass ihre Weg von Gott verstorben wäre. Anders gesagt, dort Übertretungskoffer wie nu voll. Und nu wird die Zeit gekommen für ihr Recht. Ein Urteil. Da wir nu nicht, dort kann je donen worden, Gott sein Urteil aufzuwehren. Dort je Recht wird ab dort Land kommen. Und wann he davon redet, dort sie mit Isenet gerät, gedrascht hatte, meint dort, dort die hatte schratliet je donen zu dort Volk. Drasch Gerätschaft wie sehr schorpet Gerätschaft. Dort wird gebrückt die Welt oder wird immer zu draschen. Und immer han hatte sie mit Sund die Menschen in Gilead verheft. Was meint he mit Gilead? Gilead wie an der Osten sieht von den Jordan Rifa. Dort wie ein Land, dat so wie käme, bei den Galiläische See. Dort wie Land, dat die Stämme Ruben und Gad und die halbe Stamm von Manasse erd wie. Syrien wie Jerodnomnude von dort, und die wäre raufgekommen und hatte den gedrascht, dort nu so zu sein. Und Gott wird an nu Rechte für er Unmenschlichkeit. Das ist auch beschrieben in einer von den Bücher im Olden Testament, die historisch sind. Wir wollen eben lernen, bei das nächste Mal am dort zu sein, und dann wollen wir auch sehen, wo Gott andere Nationen Rechte wird. Du hast immer gute Ursache, woran Gott Nationen Rechte hat. Immer. Ich will hier nu ein Betit nehmen, hier wird andere unterwenden. Die Nationen in Amos seine Tiet, auch die andere Propheten ihre Tiet, dachte so, dass dort kein Recht wird sein. Aber mit der Tiet deit Gott Urteil ab anbringen, sogar Israel und auch Juda. Und da ist eine Lektion für uns nu. Die Bibel redt von ihr Recht für die Gottlose, aber wills Gott geduldig is, wills he nicht will ha, dat irgendwer soll verloren sein, denken Menschen so, dat Gott ein Donsch is. Aber Freund, wann je dem Herr Jesus nicht annehmen aus Heiland, dann is dort de grote witte Thron je Rechtsdach in der Zukunft. Und wills Menschen so denken, dat Gott ein Donsch is, holen sie an mit ihr gottloset Leben. Gott sein Wort sagt auch, dass Gott sein Urteil hastig kommen wird, ab so die Gottlose sind und sich nicht betieren. Wir wollen mehr von dit sein, wann wir in dort Offenbarungsbuch studieren wollen. Dort ihr Recht für all die Gottlose wird in ihr Recht sein, dass all ihre Worte und ihr Sieger wird. Alle. Horch, will ein Mensch, dem Herr Jesus nicht annimmt, für die Sündenvergebung, blifft Gott sein Urteil ab an. Und wills sie Jesus seine Vergebnis nicht angenommen ha, blifft all die Sündenschuld ab an. Dort meint dann, dass sie worden matte für all ihre Sünd, sei ich, gestraft worden.
en dat meint dan bloos dat die waren en een halzenne, wil ze Jezus in zijn radung niet aannemen, aber ze waren door en een hal, betalen moeten voor jeder eens je zin die ze aan je gonne ha. Oba, en ik vrij me voor een oba. Oba nu is nog de genood tijd. God zijn de genood en dat evangelium is nu nog te hebben. En dat is een oorzaak waarom ik dit doe. Mijn vriend, Jezus heeft de schuld betaald. Oba du moet dat aannemen. En ik prache die dat du dat nu doen worst. Zij tot dem Herr, dat du een zinder bist, en dat du Jezus nu aannemen deest als dien heiland, van de zind en de zinde stroof. Jezus zei dat wer immer no am komen wordt hij nicht rutschteten. Ob du dat nu, bitte. Gottes Segen, meine Freunde.

dat we een zoja schwore tijd, wat Corrie en haar zuster en vele andere vrouwen hier moesten dertsmaken. Eenmaal de nacht waait Betsy Corrie op. Zit Corrie, Corrie. Oh, Corrie, wie zo moed. Zo dem dag was zo schwore arbeid. Zo veel schlopen. Aber Betsy zegt, Corrie, het heb wat je droomt. Niet het wenig je droomt. Het speert de haar zelfs. Red te mij en de haar zelfs gaf mij danken. Het wil die dat vertalen. Jo, dan wist Corrie, dan moet het nu zijn. Dan zal het niet wachten. Corrie, ik denk, wanneer de Trish nog maar wat uit zijn, dan wil wie een heim opmaken, dan wil wie een grote huis opmaken en willen deze mensen, want alle zo'n huis moeten hebben, want hier alle vertalen, we zijn van haar huis wasgehold worden, we haar huis is verbrand worden. Om den wil wie ons aan temmeren. Ik denk God wel dat ze, dat wij ons om al deze mensen, die nu alleen zijn, al die tien jaar, die onder haar elre blijven zijn, dat wij ons zelf om dood hebben. Corrie moest lang daarover nadenken. Betsy, als ze dat vertaald had, sloop ze in. Maar Corrie kon nu niet meer slopen, zo moest denken, waar zal de haar zich dit ver? We zelf wie dit alles mogen?

vrede en die vrede te rede wat van boven komt. Ek wil salt en licht zijn voor die haar, toen de wereld wat er een weg verloren heeft, dat die tjene die tjene leren en dit vredig zij je tjene. Ik heb door die dem haren veel rekenen, am ook leven geleerd. Ik wil ook met die zoals die, zodat andere God ook tjene leren tjene.